0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Ik ben hier met mijn broertje. Yo, yo, yo. Jullie zijn geweldig. We hebben zin in vandaag. En we luisteren naar jullie echt heel graag.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Huw de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en vast. Daar.

0: allemaal aan?
1: Dit is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: Menschen.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens op, ja.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Assepoester moest op de geitjes passen. En die maakte er een puinhoop van.
1: Nee, je kan me toch niet pakken.
2: Benjamin, we gaan pootje verven.
3: Nee, geitje worstelen in de modder.
4: Langnek,
2: help me alsjeblieft. Ze maken zo'n troep, ik word er zenuwachtig van.
5: Leer ze dan om op te ruimen. Daar ben je goed in.
2: Alsof die zin hebben in opruimen.
5: We maken er een nieuw spel van. Luister, ik doe steeds vertel ik het samen.
1: Ja, kom op.
5: Jongens, hebben jullie ooit gehoord van de reuze rommelberg?
2: Wat voor berg?
3: Een rommelberg?
5: Vroeger ruimde niemand in het Sprookjesbos zijn rommel op. Iedereen liet alles maar rondslingeren. Toen kwam de fakir met een plan.
4: Met hulp van zijn vliegend tapijt brachten ze alle troep naar de verre vallei.
5: Ja, daar deden de Sprookjesbosbewoners wel 100 dagen over. En omdat ze niet wilden dat dat ooit nog nodig zou zijn, was het sindsdien 1 keer in de zoveel tijd grote opruimdag.
3: Opruimdag?
2: Moeten we ons huisje opruimen?
4: Niet alleen het huisje, het hele Sprookjesbos kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken.
5: Ja.
6: Wanneer ik rommel zie, dan kriebelt het hier binnen. Dat is nog iets van vroeger, ben ik bang. Dan wil ik 1, 2, 3 met schoonmaken beginnen. Met bezems en een poetslap aan de gang.
5: Nooit zag ik zo'n puin.

0: opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen en in bad.
1: Niks voor mij, maar ik heb een goed idee. Als de kinderen opruimen, doe ik lekker mee.

Assepoester kon het overdrijven. Maar als niemand ooit zou opruimen, werd het een puinhoop in het Sprookjesbos. De heks deed andere dingen met haar bezem. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: je nooit genoeg. Woezel en Pip en alle vriendjes zijn lekker aan het spelen bij de open plek. Ze spelen takje, takje. Wie het eerst alle takjes omver krijgt, heeft gewonnen. En Pip en Molletje staan voor.
1: Ja, gewonnen! Jongens, gefeliciteerd hoor. Nu ga ik even uitrusten. Tot zometeen. Huh?
2: En nu? Wat gaan we nu spelen?
3: Nog meer spelen? Pip, ik ga even niks meer doen hoor.
2: Niks? Niks is saai. Dan ga ik wel met iemand anders spelen hoor.
3: Hm?
2: Purpose, wacht even! Die slome woezel hier is al moe. Hier, vang jij de bal? Hey! Spelen?
1: Nee, Pip, ik heb dorst. Ik wil even niets meer doen.
2: Nou ja, jij ook al. Nou, dan moeten jullie het zelf maar weten. Hallo, tulpjes. Ik kom met jullie spelen.
4: Oh ja, leuk. Zullen we samen een liedje zingen?
2: Zeg. Nou, dan ga ik toch lekker met Vlindertje spelen. Kom maar, Vlindertje. Laat die schorre tulpjes maar. Vlindertje? Wat is er nou? Molletje! Hey, Molletje! Molletje! Ben je daar?

0: kindjes hebben met je gespeeld. Maar ik hoor dat jij telkens je zin wilt krijgen.
1: Weet je hoe we jou misschien moeten gaan noemen? Pipje Nooit Genoeg.
2: Pipje Nooit Genoeg? Dat is helemaal niet eerlijk.
0: Niet eerlijk? Iedereen wil met je spelen. Maar niemand moet met je spelen, toch? Dat is toch eerlijk?
2: Nou, ik...
3: Oeh, jongens. Daar heb je Pipje Nooit Genoeg.
2: Nou, echt niet.
3: Echt wel?
2: Ja, nou, misschien wel. Oké, sorry. Kom maar bij hoor, gekkie. We doen trouwens een heel leuk spelletje. Oh, mag ik meedoen alsjeblieft? Dan ben ik nooit meer Pipje Nooit Genoeg. Tuurlijk, Pippi. Kijk, het gaat zo. Je doet zo min mogelijk en je mag je heel weinig bewegen.
4: En je mag ook niet praten en ook niet lachen.
3: En het heet...
5: Niks doen!
6: Nee, niks doen!
7: Gelukkig is iedereen weer blij met elkaar. Dan kunnen ze straks ook weer fijn verder spelen. En als het genoeg is, is het genoeg? Toch, Pip?

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was erg moe.
1: Wat ben ik moe, zeg. Even rusten. Deks, wat voor dier een schild?
0: Klein Duimpje ging stiekem een kijkje nemen bij het huisje van de heks.
2: Dit tovermengsel wordt het einde van het Sprookjesbos. Het bos en iedereen die hier leeft zal voor altijd verdwijnen.
1: Sprookjesbos verdwijnen? Lieve help, dat is een ramp. Wacht eens, Roodkapje, ik moet u redden.
3: Was een akelig weer, al dat gedonder. En het regent niet eens.
1: Weet jij waar Roodkapje is?
3: Jij ook een goede morgen. Nee, ik weet niet waar Roodkapje is. Maar wat is er nou toch eigenlijk allemaal aan de hand hier?
1: Mevrouw de heks, ze heeft het Sprookjesbos betoverd. Ze wil het laten verdwijnen. Dat is ze, de heks. Ik moet Roodkapje redden, voor het te laat is.
3: Nou, en ik dan?
1: Eerst Roodkapje.
3: Wacht op mij. Neem me mee. Help. Help. Mama, ik ben bang.
1: Meneer de Reus, hebt u Roodkapje gezien?
4: Nee, en ik ben zo bang.
5: Denk je echt dat de heks dat allemaal doet met dat rare weer?
1: Ja, echt. Ik hoorde haar zeggen dat het bos en iedereen die hier woont zal verdwijnen.
5: Ik geloof niet dat de toverkracht van de heks zo groot is, hoor.
1: Oh. Wat was dat?
3: Alle toverheksen nog aan toe.
1: De herberg. Verdwenen?
3: Eén bliksemflits en zoef, weg was hij.
5: Ik geloof mijn ogen niet.
3: Ah, je ziet het heel goed.
1: Als Roodkapje maar niks overkomen is.
3: Als je me nou. Maar bedankt dat je zo bezorgd over me bent.
1: Ik moet haar vinden.
5: De heks kan meer dan ik dacht.
0: Klein Duimpje zocht en zocht. Ondertussen bleef het maar donderen en bliksemen. De bewoners van het Sprookjesbos waren doodsbang.
6: Mama! Nee, ik ben bang!
1: Arme Benjamin, kom, ik breng je wel naar huis. Die stoute heks? Iemand moet er stoppen. Dit moet stoppen.
2: Zei je iets, klein hummeltje?
1: Ik zei dat u moest stoppen.
2: Maar ik ben net begonnen. Ik laat het hele Sprookjesbos met alle bewoners in de grond zetten.
1: Hou op. Waar is Roodkapje? Roodkapje, wat doe je nou?
7: Ik probeer je wakker te schudden.
1: Huh? Help, het Sprookjesbos!
7: Doe niet zo gek. Je was aan het dromen, slaapkop.
1: Sliep ik?
7: Ja, natuurlijk.
1: Is het Sprookjesbos bestaan nog altijd?
7: Ja hoor, mallert.
1: Ah, gelukkig. Hoera, het was maar een enge droom.
0: Inderdaad. Klein Duimpje was in slaap gevallen en had een enge droom gehad. Maar hij had er wel iets van geleerd. Zelfs in je dromen kun je de heks niet vertrouwen. Net zoals die keer.

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei!

0: spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.

0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert. Ik ben Dirk Schelen bij Hallo Kids Radio. En je kent me misschien wel van mijn optredens in het theater of van mijn filmpjes op YouTube of mijn filmpjes op Nickelodeon. Nou, genoeg om er wel een beetje van te kennen. En nu hoor je alleen mijn stem, dat is natuurlijk ook wel leuk. En ik heb zelfs mijn gitaar meegenomen. Luister maar. Ja, woe, woe, woe, woe, woe, woe. Ja. En de aflevering van vandaag gaat over mijn achtertuin. Ja, en in achtertuinen, daar zit gras, daar staan bloemen, daar staan planten. Maar in mijn achtertuin, daar wonen een heleboel dieren. Het lijkt wel een kleine dierentuin.
1: Dit is de dierentuin.

iemand die naast je zit een beetje kietelen. Kribbel, kribbel, kribbel, kribbel, kribbel, kribbel, kribbel, kribbel. Zo, hebben jullie ook gekropen als een slak en gezoomd als een bijtje? Ik hoorde het, helemaal leuk. En in mijn tuin, daar staat vaak alles in bloei. En dan zing ik altijd, alles groeit, alles bloeit.

Wauw, en daar staan al die bloemen, die staan daar mooi. Mooi te stralen, zeker als er een zonnetje op schijnt. En ik ken nog een heel leuk liedje over een bloem. En dat liedje heet natuurlijk gewoon Bloem. En het is gezongen en geschreven door Mizzemos Kinderliedjes. Luister maar even.

Wauw, wat een mooi liedje. Ik zat lekker een beetje gitaar mee te spelen. Ja, bloem, bloem, ja. En dat liedje, dat rijmt ook, hè. Dat bijvoorbeeld geuren en kleuren, hoorde je dat? Als je een liedje maakt, dan is het natuurlijk leuk als de woorden rijmen. En bloem, daar komt erbij. En die erbij zegt dan zoem. Ja, dat rijmt ook. Nou, ik heb ook een liedje geschreven over bloemen, ja. Ik maak wel eens filmpjes met meester Sander. Misschien ken je die wel van filmpjes uit de klas. En meester Sander zei: Dirk, heb je niet een leuk liedje over bloemen? Over bijvoorbeeld een hyacint, een narcis, een krokus of een tulp. Ik zeg, nee, die heb ik niet. Maar die kan ik wel bedenken. Dus die heb ik geschreven. Zullen we die gaan zingen? Het is een heel makkelijk liedje. Als je even luistert, dan zing je zo lekker mee. MUZIEK

0: bloem, bloem.
1: Oeh. Een narcis of een krokus, een tulp of een hyacint, een roos of een boterbloem. Maar weet je welke ik het leukste vind? Nou?
0: Nou, zeg het eens.
1: Dat is een zonnebloem. Bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem. En nou gaan we dansen met je hand

Zoom, zoom, zoom, zoom. En dan vliegen de blijtjes weg. Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Ja. En in mijn achtertuin, achter de achtertuin eigenlijk, daar zit een sloot. Ja, en soms hoor ik wel eens kwak, kwak, kwak, kwak. Welk dier bedoel ik dan? Precies, de eendjes. En alle eendjes gaan van kwak. Dat is een liedje van Mr. Luca of Meester Luca. En het is een heel leuk swingend jazzy liedje. Luister maar. Alle eend...

0: mij, kom niet zo dichtbij.
1: Nou, dat was een leuk liedje van Mr. Luca, hè? Ja. En hij heeft nog wel meer leuke liedjes. Hij maakt een beetje van die jazzy kinderliedjes. Ik vind het echt superleuk. En bij die sloot, bij die eendjes, daar zitten natuurlijk ook andere dieren. Die doen ook kwaak, kwaak. Maar dat zijn geen eendjes. Welke dieren denk je dat ik bedoel? Precies, de kikkertjes. We gaan lekker dansen met de kikkertjes.

Wauw, kwek, kwek, kwek, kwek. Oeh, maar er zit ook een heel klein liedje, diertje in mijn tuin. Ja, hij is rood met zwarte stippen. Of zij is rood met zwarte stippen, dat kan natuurlijk ook. Dat is een lieve heersbeestje. En misschien kennen jullie mijn liedje van het lieve heersbeestje wel. Ik ga het even voor jullie spelen met de gitaar en zingen. Wieuw!

Het lieve heersbeestje nou, die is nog zo klein. Ja, maar dat vind ik wel fijn. Heb je zin om mee te zingen?

langs, want jij hebt zwarte stippen op je rug. En als je vliegt, ga je heel erg vlug. Jij bent zo teer en fijn, dus moet ik heel voorzichtig zijn. Oeh, wat zegt hij nou? Het lieve eerstbeestje wil op mijn gitaar spelen. Hoor maar. Dat is toch grappig? Doet hij nou? Wat speelt hij nou? AC/DC? Nou, hij heeft goed geoefend. Nou, wat een grappig lieve eerstbeestje. Zullen we hem nog één keer zingen, het lieve eerstbeestje? En dan gaan we hem even lekker rocken, ja? Heel snel. 4, 3, 2, 1.

0: langs. Nou, dat was leuk. Heeft lieve eerstbeestje ook nog even gitaar gespeeld, hè? Wow. En één keer per jaar gaan we iets stoppen in de achtertuin. Weten jullie wat dat is? Wortels? Nee. Stukjes kaas? Nee, ik zit maar grapjes te maken. Hondenbrokken? Nee hoor. Het zijn natuurlijk, jullie weten het, ik zit maar grapjes te maken. Chocolade-eitjes. Je had het helemaal goed. Ja, met Pasen. Dan zijn er chocolade-eitjes verstopt. En die gaan we dan lekker met z'n allen zoeken. Want wie heeft ze daar neergelegd? Precies, de paashaas.
1: Dit is de Dirk Schedershow.

Lekker smullen, lekker smullen. Oh, ben je ook zo dol op chocolade-eitjes? Nou, ik ook. Ik ga ook weer lekker zoeken. En wat vinden we nog meer in de achtertuin? Als je gewoon rondkijkt en luistert, dan hoor je allemaal dieren en je ziet allemaal dingen. En Bob Fosco heeft er een heel leuk liedje over gemaakt en gezongen. In mijn achtertuin, met fluiten.

Oh, wat kan hier goed fluiten, hè? Ik kan niet zo goed fluiten, maar ik doe mijn best. Zeg, mijn hele achtertuin ligt overhoop. Er liggen allemaal bergen zand. Weet jij hoe dat zo kan komen? Ja, daar ligt een berg zand en daar een berg zand. Ik denk dat je gelijk hebt. Er zit een mol in mijn tuin.

Oh, de mol. Wat een grappige mol, hè? Wel een beetje een zaggerijn, toch? Want alles wat ik vroeg, zei hij... Nee, hoor. Nee, hoor. Nou, hij is in ieder geval hard aan het werk en we moeten hem niet afleiden. Nee, precies. Het is alweer bijna afgelopen. Beetje jammer, maar ik vond het weer heel erg leuk dat je geluisterd hebt. En dat je zo lekker meegedaan hebt met de liedjes. En nou, je weet het, hè. Als je nog meer liedjes wilt horen, dan kun je natuurlijk op mijn Spotify kun je lekker luisteren. En op mijn YouTube, Dirk Schelen YouTube, kun je allemaal filmpjes zien. We zetten iedere week een nieuw filmpje op. En ik zou het heel erg lief vinden als je zou abonneren. En je kunt natuurlijk ook een keer naar een optreden komen. Als je op www.dirkschelen.nl kijkt, dan kan je zien waar ik allemaal optreed. En dan kom ik vast wel een keertje bij jou in de buurt. En dan kun je lekker met je papa of mama of opa en oma of wie dan ook. Kun je lekker een keer komen en dan ontmoet ik je lekker. Nou, en tot slot, als je het leuk vond, stuur even een berichtje naar Halla Kids Radio. Of naar mijn Instagram of Facebook. En dan houden we lekker contact. En tot de volgende keer weer. En zullen we nog één keer het allerlaatste liedje zingen? Dit is het allerlaatste liedje.

0: keer. Nou, leuk dat je geluisterd hebt. En ik ga mijn paaseitje opeten. Hey, tot de volgende keer, hè. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasschaal.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we.
5: Juliana Toren live.
3: Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Oh, hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Juliana Toren Live. Hé, hey, waar is meneer Kaas?
1: Oh, oh.

0: ik heb nog wel iets liggen voor u. Dan bent u een matroos.
1: Oh, wat leuk.
0: Matroos zou ik zeggen. Ik ga dat kostuum even halen. Gaan we even naar het liedje.
1: Oh, goed idee.
0: En dan bent u zo meteen een echte matroos.
1: Oh, leuk.
0: En dan ben ik uw kapitein.

0: was hard.
1: Mevrouw Suikersbeen, nou, hoe vindt u dat u eruit ziet?
2: Ach, meneer Kaasgraaf, ik zie er schitterend uit. Ik ben een echte matroos.
1: Het staat u erg schattig, moet ik zeggen.
2: Nou, dank u wel, zeg.
1: En mevrouw Suikersbeen,
2: ja?
1: We gaan naar het volgende onderdeel.
2: Oh,
1: want er is een vraag binnengekomen over piraten. Dus we gaan naar...
3: De vraag van vandaag.
1: Waar is die vraag? Hij lag hier erg.
2: Kijk, ik zie hem. Ah, de vraag van vandaag. Oh, die komt van Joep en Joep is 6 jaar oud. En Joep vraagt zich af of wij piratenattracties hebben op de Juliana-toren.
1: Nou, die hebben wij, mevrouw Suikerspin. Nou, de bootjes.
2: Oh ja.
1: Dat je elkaar zo lekker nat kan spuiten, dat is leuk. En we hebben natuurlijk... De draaiende piraat.
2: Ja, oh, geweldig.
1: Dat is een boot en die draait zo heel snel in het rond.
2: Wel een beetje misselijk soms, maar het is wel leuk.
1: Ja, en de vliegende piraat.
2: Oh, ook leuk.
1: De lucht gaat zo hard. Plons in het water.
2: Leuk.
1: Hey, zullen wij anders samen een ritje maken in de draaiende piraat?
2: Ja, heel leuk.
1: Nou, gaan jullie lekker luisteren naar een nieuw liedje. Gaan wij in de draaiende piraat.

0: meneer Kaas gaf. Dit was zo ontzettend leuk. Ja. Ik voelde mij een echte matroos.
1: Goed zo.
0: Maar meneer Kaas gaf, ik kan me herinneren, hè, wij hebben wel eens echte piratenavonturen beleefd. Oh, weet u dat
1: ja,
0: nog?
1: Ja, ja, nou, ja, dat was heel leuk achteraf, maar... Terwijl we dat avontuur beleefden, was ik wel een beetje gespannen, hoor.
0: Dat klopt.
1: Want toen werden wij overmeesterd door echte piraten.
0: Oh, het was zo spannend.
1: Ja, maar mevrouw Suikersbin, die film, hè, ons avontuur, kun je terugkijken.
0: Oh, waar?
1: Op YouTube.
0: Oh, wat goed. Ja,
1: Jul en Julia en de piratenbende. Maar hij is wel spannend.
0: Oh, zullen we een stukje kijken?
1: Dat is leuk.
0: Oh, oké, goed idee.

0: Meneer Kaasgraaf, wat was dit toch een spannend avontuur.
1: Ja, zeker. Ja, één van mijn favorieten. Maar mevrouw Suikers, in onze andere piratenfilm die gaan we later kijken. Want we moeten naar het volgende onderdeel.
0: Oh.
1: Namelijk...
2: Het dierenweetje van Cas de Reentjer.
1: Cas, wij zijn benieuwd naar jouw weetje. Kom er maar in, jongen.
3: Hey kids, hier Cas de Reentjer. Vandaag ben ik diep in de jungle van Thailand. Het is hier warm, dus ik heb mijn jeep even geparkeerd. En ik sta me lekker te wassen in de rivier. Oh, wat het water is zo lekker koud, ja. Onder een gigantische waterval. Wow! Jongens en mij, ja, daar komt een hele kudde Aziatische olifanten aan. De olifanten lopen heel rustig het water in. Kun je rustig blijven, Cas? Wist je dat een Aziatische olifant wel 200 liter water per dag kan drinken? Dat is meer dan 1000 glazen water. En kijk eens naar die slurf. Met een slurf kunnen ze ruiken, drinken, eten pakken en zelfs elkaar begroeten. Hallo. Aziatische olifanten kunnen ook zwemmen en ze gebruiken hun slurf als een soort snorkel. En ze hebben een geweldig geheugen. Ze kunnen familieleden en belangrijke plekken vaak jarenlang onthouden. Oh, en daar loopt een klein olifantenkalfje. Nog een bijzonder weetje. Aziatische olifanten leven in een hele hechte familie. Vrouwtjes blijven vaak hun hele leven bij elkaar en helpen mee met het verzorgen van de kleintjes. Dat kalfje is wel heel erg nieuwsgierig. Hallo, ja. Ja, hij heeft me gezien. Ik ben Cas en hoe... bedankt. Een enorme straal water in mijn gezicht. Laters!

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een winterdag dat dat anders was. Langnek maakte zich zorgen over de draak.
1: Ze is de hele winter alleen, terwijl wij knus rond de kachel zitten.
2: Ik zou zo met haar willen ruilen. Beetje grommen in een grauwe grot.
1: Ik ga vanavond bij de draak op bezoek. Gezellig een beetje kletsen.
2: Gezellig? Wacht! Een van de walgelijkste woorden die ik ken.
1: In de winter mag je niemand vergeten. De draak vindt het vast leuk als ik langskom. Dag, heks.
2: Ja, alsof jij zo'n gezellige kletser bent. Waar gaan jullie het over hebben? Over lange nekken? Of de drakenschat? Aha. Oh, ik heb ineens een prima plannetje. Die arme draak. Het wordt tijd dat een grote, goed gehumeurde gast als jij haar wat gezelligheid gaat brengen.
3: Jij houdt toch niet van gezellig?
2: Wel, als we daarmee haar schat te pakken krijgen.
3: Oh ja, maar hoe dan?
2: Neem deze koekjes mee.
3: Oh, lekker.
2: Ze zijn niet voor jou, ze zijn voor de draak. Kakelverse kletskoekjes. Hoe meer ze ervan eet, hoe meer ze gezellig gaat kletsen. En als ze niet kan stoppen met babbelen over ditjes en datjes, vraag jij tussen neus en lippen door waar ze haar schat heeft verstopt.
3: Tussen neus en lippen? Daar zit mijn snor.
2: Ah, vraag nou maar. Als ze genoeg gezellige kletskoekjes heeft weggekauwd, geeft ze vanzelf antwoord.
4: Wat stamp jij zo laat nog door mijn grot?
3: Ik kom op visite.
4: Scheer je weg.
3: Nou, dat is niet aardig.
4: Klopt. Daarom ben ik meestal alleen.
3: Wat ongezellig.
4: Bevalt me uitstekend.
3: In de winter is het zielig. Wil je een koekje?
4: Nee.
3: Neem nou een koekje.
4: Nee.
3: Neem een koekje. Gezellig, hè? Zullen we bubbelen over dopjes en dapjes?
4: Dopjes en dapjes?
3: Ja, en daarna moet je iets tegen mijn snor zeggen.
4: Huh?
3: Over je geheime schat.
4: Mijn schat?
3: Oh, waarom overkomt mij dit altijd?
1: Heeft de draak een boze bui?
3: Ja!
1: Ik ging net bij haar op bezoek.
3: Oh, de draak steekt haar visite liever in de fik.
1: Misschien was je onbeleefd. Ik zal jullie allebei eens wat manieren leren. Eerst zegt de draak: sorry van daarnet, welkom in mijn grot.
4: Sorry. Welkom.
1: Dan zeggen haar gasten iets aardigs terug. Draak, wat heb je toch een gezellige grot.
3: Ja, gezellig.
1: Dan biedt de draak een kopje thee aan of chocolademelk.
4: Dat heb ik niet.
1: Een koekje dan?
4: Wie?
1: Netjes.
4: Wil je een koekje?
3: Oh, ja. Lekker.
1: Dank je wel, draak.
3: Dank je wel, draak. Mag ik nog een koekje?
4: Doe alsof je thuis bent.
3: Echt waar?
1: Ho, dat is heel onbeleefd.
3: Maar wel gezellig. Vinden jullie het ook niet heel gezellig? Met de allergezelligste vrienden in een gezellige grot.
2: Hoe gaat het daar? En?
3: Het is heel gezellig.
2: Weet je de verstopplaats van de schat?
3: Wat maakt het uit? Laten we gezellige dingen doen. Meer gezellige kletskoekjes bakken. Oh, je bent zo'n gezellige heks. En ik ben zo'n...
2: Hoeveel koekjes heb jij gehad? Stop met dat geslijm, slomme suffert.
3: We gaan gezellig even wandelen. Kijk de maan. Gezellig.
2: Ach.
3: Mag ik gezellig je hand vasthouden? Ik heb zo'n zin om de hele nacht gezellig te kletsen. Over dipjes en dupjes. De dingen die tussen de neus en de lippen zitten. Het snor bijvoorbeeld. Wist jij dat de reuzensnor voor een heel gezellig gezicht zorgt?
0: De reus bleef nog dagenlang gezellig gezelschap. De heks werd er kierenwiet van. Wie een kuil graaft voor een ander. Dat herinnert me aan die keer. Nee, dat is weer een ander verhaal.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Ik luister elke dag naar al jullie liedjes. Het is gewoon super fantastisch.

0: Hoi, jullie zijn echt de coolste radio van Nederland.
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: zie wat jij niet ziet. Woezel en Pip zijn een leuk spelletje met Tante Perenboom aan het doen. Het heet ik zie wat jij niet ziet. En Pip is aan de beurt.
1: Ik zie wat jij niet ziet. En het is... geel.
2: Geel. Eens even kijken.
1: Ja, die bloem daar. Nee, ik zal jullie helpen. Het hangt boven tante.
3: Oh, ik zie het al. Zonnetje natuurlijk.
1: Nee, fout. Tante, het zijn je eigen peertjes.
3: Nou, dan ben jij nu aan de beurt, Woezel.
4: Ik zie wat jij niet ziet. En het is rood met witte stippen.
1: Huh? Ja, het is die paddenstoel daar.
3: Ah, dat is knap geraden, Pip.
4: Nou, nee hoor, want het is het niet. Want het vliegt door de lucht. Ja, het is rood met witte stippen en het vliegt door de lucht. Ja.
2: Hoezo? Weet je dat zeker?
4: Ja. Ik weet het zeker.
1: Ik geef het op hoor. Ik zie niets rood en wit.
2: Ik heb echt ook geen idee.
4: Het is de rood met witte vlaarvogel.
1: Oh, valspeler. Die bestaat helemaal niet.
4: Wel eens. Hij is alleen net weggevlogen.
1: Nu is het weer mijn beurt. En het is super moeilijk. Het is roze.
4: Die is zo makkelijk. Die bloempjes daar.
1: Nee.
2: Mijn blaadjes?
1: Nee.
2: Dat vlindertje daar dan?
1: Nee, tante.
4: Nee. Wat is het dan wel, Pip?
1: Het is de roze glibberworm.
4: Die bestaat ook helemaal niet.
1: Oh, jawel. Pas maar op, Woezel. Hij is heel groot en hij glibbert zo over je heen.
4: Nou, dan zie ik wat jij niet ziet. En het is wit doorzichtig. En het wappert en het heeft twee zwarte ogen. En het zit vlak achter je. Poeh, het is een spook. Ah, bange Pippi. Spoken bestaan toch helemaal niet?
2: Woezel, niet zo flauw doen. Kom terug, Pip. We spelen nog één spelletje.
4: Maar, dat lijkt wel. Het is de roze glibberworm.
5: Kikkeboe.
3: Hallo, Molletje.
5: Hallo, tante. Ik hoorde jullie spelen. Mag ik ook meedoen? Molletjes zien wel niet zoveel, maar het is wel gezellig.
2: Woezel, Pip, kom eens hier. Het is Molletje. Geen spookje en ook geen roze wormglibberdinges.
4: Ja, natuurlijk was jij het molletje. Dat wist ik wel, hoor. Ik moest alleen even plassen.
1: En spoken bestaan niet. Dat weet toch iedereen? Ik moest even iets halen.
2: Nou, het is al goed, hoor, jongens. Nog één keer dan. Jij bent aan de beurt, molletje.
5: Leuk. Ik zie wat jij niet ziet. En het is... Gijs.
6: Woezel!
4: Ja, dat ben ik.
0: Wat een leuk spelletje is dat. Dat gaan Woezel en Pip vast nog vaak spelen in de tovertuin. En jij, speel je ook mee? Kom, doe maar mee. Ik zie wat jij niet ziet. En het is...
7: Dansen, minder schermtijd.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja! Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het was lente geworden. En dan doet iedereen vaak veel aardiger tegen elkaar. Ook Roodkapje en Klein Duimpje.
1: Wat valt het te zuchten op deze stralende lentedag?
2: Ach, Langnek, dat begrijp je toch niet. Vandaag had ik zomaar zin om iets bijzonders te doen voor het leukste meisje van het Sprookjesbos.
1: Zeker iemand die altijd een rood kapje draagt.
2: Ja, ik had een hele grote bos bloemen voor haar geplukt. En die wilde ik aan haar geven. En toen zag ik dat ze zomaar stiekem een reuzenlaars heeft gepoetst.
1: Oh, en toen?
2: Nou, we hadden dus allebei iets bijzonders voor elkaar gedaan. En toen stonden we hier tegenover elkaar en we begonnen allebei te stotteren. En ik voelde het kriebelen in mijn buik.
1: Aha, ik weet al wat er aan de hand is. Jullie zijn een beetje gek op elkaar.
2: Ik? Op Roodkapje? En we wisten allebei niet wat we moesten zeggen. En daar werd ik zo zenuwachtig van dat ik maar ben doorgelopen. Gek, hè?
3: Nee hoor, dat heb je soms met iemand.
2: Waarom zou Klein Duimpje zo'n grote bos bloemen geven?
3: Waarom heb jij zijn laarzen gepoetst?
2: Nou, omdat ik hem aardig vind.
3: Alleen maar aardig? Misschien zijn jullie stiekem allebei een beetje verliefd.
2: Hoe kan dat nou? Hij is toch mijn beste vriend?
1: Hebben jullie het al gehoord? Roodkapje en Klein Duimpje zijn verliefd op elkaar.
4: Ja? Geven ze elkaar de hele tijd kusjes?
5: Dat is nog eens lente nieuws. Dat moet het hele Sprookjesbos weten.
1: Ze doen er nog een beetje verlegen over. Oh. Dus we moeten ze laten merken dat het juist normaal is.
5: Ja, nou.
1: Wat hoor ik daar? Een mooi bericht. Ja, liefde bloeit bij lentelicht.
2: Hoi. Hoi. Klein Duimpje, zeggen ze ook zulke rare dingen tegen jou?
6: Ja, nee. Ik bedoel, wat voor rare dingen?
4: Jullie zijn verliefd. Jullie zijn lekker verliefd.
6: Loop jij eens door?
4: Kusjes geven. Kusjes geven.
2: wij zijn niet verliefd, toch?
6: Wel, nee. We zijn vrienden.
2: Beste vrienden. Meer niet.
1: Kijk, verliefd tot over hun oren. Ik zal de tortelduifjes niet storen.
2: Waar bemoeit iedereen zich mee? Alsof wij het zelf niet het beste weten. Kom, we gaan voor eens en voor altijd een eind maken aan dat geklets.
1: Ze zijn zo'n leuk stel samen.
3: Hun eerste grote liefde. Wat romantisch.
2: Oké, we zijn verliefd. En nu is het aan tussen ons.
1: Gefeliciteerd.
2: En dat vieren we met een groot feest in de herberg.
6: Nee, hier in de balzaal. Er moet er gedanst worden.
2: Ik hou niet van dansen.
6: Je moet doen wat ik wil, want nu hebben we verkering.
1: Ik zal in ieder geval aan het hele Sprookjesbos laten weten dat er een feestje komt.
6: Maar niet aan de geitjes, want die maken overal een puinhoop van.
2: Dat is juist gezellig. De geitjes mogen wel komen. En het is in de herberg.
6: Nee, in de balzaal.
2: Nee, in de herberg.
3: Maak nou geen ruzie.
2: Je moet naar mij luisteren, want ik ben slimmer dan jij.
6: Dacht je dat ik zo'n klein ventje de baas over mij laat?
1: Hou hiermee op.
2: Typisch meisjes. Alleen maar zeuren en gemene dingen zeggen.
6: Hoort ruzie hierbij als je verliefd bent?
3: Af en toe wel, ja.
2: Nou, gezellig hoor. Ik vind er niks aan.
1: Misschien is het toch beter als jullie gewoon beste vrienden blijven.
3: Toe, geef elkaar een hand en maak het weer goed. Voor verliefd zijn en verkering is het vast nog te vroeg.
6: Daar zijn ze mooi in getrapt.
2: We zijn beste vrienden, hè? En niet verliefd.
6: Wel, nee, dat komt later wel. Als we groot zijn.
2: Ja, later als we groot zijn.
0: Soms word je zomaar verliefd op iemand. Dat hoort erbij. Maar daar hoeven nieuwsgierige grote mensen zich niet mee te bemoeien. Zoals die keer toen de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Deze radio is geweldig. Ik luister er elke ochtend naar en het is geweldig om te horen. Ga zo door.
1: Superheld van K3.

0: Hé, hey, leeuw!
1: Hé, op de Veluwe?
2: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
3: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
4: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
5: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
6: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
7: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maandag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman, One Man, Sion.
2: Ik ben de Weerman.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elisa. Doei!

0: Ben je er duizelig van?
1: Ik ben Maxime en ik luister elke dag Kids Radio. Groetjes Maxime, doei!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Ze zijn weer terug. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja.
0: Meisjes.
2: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
3: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
2: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Juliana Toren live.
4: Juliana Toren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Gids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Gids Radio is cool.
4: Gids Radio is echt super.
5: Gids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Gids Radio.
7: Wij vinden Gids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Gids Radio.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: even serieus nu.
1: Ja. Roept Piet Piraat het keiluid uit, dan zit er een spook in zijn kajuit.
2: Maar nee, Bertus Bandiet. Een echte kapitein zal niet snel bang zijn.
1: Niet snel, maar toch wel.
0: Ja, kom, onthoud het nu maar goed.
1: Ja, oké.
3: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
4: Bravo!
3: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Oh ja, ik ben als het ware de beste fluiter van heel het kabouterdorp.
1: Ja, zeg je, dat zal wel. Jij bent de fluiter. Jij bent altijd
2: jij bent
1: en alles
2: helemaal de niet de beste fluiter.
3: Hou nu toch eens op, jullie. Ik moet nu beginnen zingen.
1: Oh,

0: Leonard. Blij dat je er bent.
1: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
2: Lopper de Plop.
1: Ze zijn er allemaal bij.
2: Hallo iedereen.
0: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
1: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
0: Joehoe!
1: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
0: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo. Dat is de magie van Studio 100.
2: Wow.
3: Hallo Kids Radio.
0: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
2: Schip ahoy piraatjes.
1: Oké, daar gaan we.
3: De wereld van Studio 100.
4: Hartie, Bartie.

0: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
1: Big, we gaan beginnen.
2: Ik ben er al, Betsy.
1: En geen windjes laten deze keer.
2: Nee, natuurlijk niet.
1: Big.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Nachtradio.
1: Ja, een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Het is, ja, we zijn lekker alweer begonnen. We hebben al een paar lekkere liedjes erop zitten. En dat betekent alleen maar dat dit een hele goede middag wordt. Want ik heb van alles meegenomen voor jullie. Ik heb onder andere meegenomen, natuurlijk, een heel erg leuk weetje. En dat zijn niet zomaar weetjes, hè. Nee, dat zijn nutteloze weetjes. Dingen die heel interessant zijn om te weten. Maar die je eigenlijk nooit echt nodig hebt. Dus vooral leuk om te weten en daar word je weer een stukje slimmer van. Ja, slimmer dan de rest van de klas. Dus daar komt er dadelijk sowieso eentje van. Daarnaast staat de K3 Bingo Molen. Ik kan hem alvast even laten horen. Even kijken. Kijk eens aan. De K3 Bingo Molen, die staat er ook al helemaal klaar voor. En als dat nog niet genoeg was, heb ik ook een superleuk spelletje meegenomen die jij kunt winnen vandaag. Dus ik zou zeker blijven luisteren.

Echte weekendmuziek hier op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... mijn favoriete ding op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet je het zeker? Want wij gaan vandaag wat leren. Ja, zeker. We gaan wat leren over een fruit. En over niet zomaar een fruit. Nee, we gaan wat leren over de banaan. Want over de banaan, wie kent ze niet? Ja, daar is genoeg te leren. Want ja, een banaan, hoe zien die eruit? Zijn natuurlijk geel, een beetje een boogje. En als je ze openpelt, heerlijk om op te eten. Maar daar is iets over te leren. Daar heb ik een vraag bij aan jou. En die vraag is wat ik dadelijk ga zeggen, nou waar of niet waar over de banaan? Yes? Even over nadenken en kom ik daarna bij je terug met het goede antwoord. Dus, daar komt hij aan. Spits die oren. Komt het weetje aan. Is het waar of is het niet waar dat er ook rode bananen bestaan? Oeh, ja, nou, ik ken persoonlijk zelf alleen maar die gele, maar het zou zomaar kunnen. Is het waar of is het niet waar dat er ook rode bananen bestaan? Daar mag je even over na gaan denken. Of het dus waar of niet waar is, of er ook rode bananen bestaan. Jouw nadenktijd gaat nu in.

0: Dat was de nadenktijd. En dat betekent dat ik ook het antwoord heb op de vraag: is het waar of is het niet waar dat er ook rode bananen bestaan? Nou, zal ik het maar gewoon vertellen?
1: Het is
0: helemaal waar. Ja, zeker. Het is helemaal waar. Er bestaan ook rode bananen en die zijn zelfs nog wat zoeter dan de gele bananen die wij kennen. Dus als je een keer zin hebt in fruit dat nog net wat zoeter is dan een banaan, nou, moet je een keer goed gaan zoeken. Want dan is zo'n rode banaan is dan echt perfect voor jou.

0: Goeie muziek hier op Hallo Kids Radio. En ik zat te denken, het is nu natuurlijk weekend. En dat betekent dat er één liedje is dat we deze week heel veel hebben gedraaid. Dat eigenlijk nu voor het laatste in het zonnetje staat. Ja, want elke week zetten we één liedje in het zonnetje. Is er één liedje dat wij met z'n allen net wat beter vinden dan alle andere liedjes die we draaien. Dat noemen we dan voor die week de superhit. En dan komt hij dus extra vaak voorbij. Nou ja, dat is voor één week. En aangezien het nu weekend is, betekent dat dat dit echt het laatste moment is dat dat liedje nog de superhit is. Dus het lijkt me goed om daar even bij stil te staan, voordat volgende week er weer een nieuwe superhit is die we dan weer extra vaak gaan draaien. Want deze week was de superhit...
1: Superheld van K3 is deze week...

Apathé van Rosé en Bruno Mars hier op Hallo Kids Radio. Dat vind ik wel een heel erg leuk liedje. En dat komt, daar ken ik een dansje op. Niet het dansje van het liedje zelf, nee. Van de dansschool, die hebben allemaal dansjes gemaakt op populaire muziek. Die zetten ze dan op YouTube en deze kan ik echt van voor tot achter meedansen. Helemaal in het thema van Mario Kart. Super leuk dansje, dus ik heb hem lekker meegedaan. En over dansjes gesproken, nou over twee liedjes is het zover. Dan ga ik een liedje draaien uit de K3 Bingo Molen. En ook alle liedjes van K3 hebben natuurlijk een dansje erbij. Ken ik er ook een paar van, dus ik hoop dat ik dadelijk nog even verder kan dansen. Nou, we gaan het meemaken. Over twee liedjes is het zover. Dan komt de

Jazeker, het is hoog tijd voor de K3 Bingo. Hoog tijd voor muziek van K3. Maar ja, welk liedje van K3 dat er komt, dat ligt niet aan mij. Nee, dat gaat die bingo-mode voor ons kiezen. Want hierin zitten 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. Het kan van alles zijn, kunnen hele oude liedjes zijn, nieuwe liedjes, populaire, onbekende. Echt van alles en nog wat, het zit allemaal in deze bingo-molen. En dat, ja, dat maakt hem ook zo leuk. Want in die bingo-mode, ja, van alles kan eruit komen. Liedjes die je vaak hebt gehoord. En misschien ook wel dus een nieuw liedje van K3, wat je nog helemaal niet kende. Dan heb je toch weer iets nieuws geleerd vandaag. Dus, dat is het idee van die bingo-molen. En ik kan je vertellen, hij staat hier naast me. En hij ziet er weer prachtig uit. Helemaal gevuld met allemaal balletjes. En als ik zo nu kijk, ligt balletje nummer 4, die ligt helemaal bovenop. En het is al vaker gebeurd. Dat balletje wat bovenop ligt, dat er ook uitkomt. Dus, gaat het weer gebeuren? We gaan het zien. Ik ga de bingo-mode draaien. Daar gaat hij. Daar is een balletje. En op dat balletje uit de bingo-mode staat een nummertje. En het is geworden nummer 72. Ik herhaal, nummertje 72. En die hoort bij het liedje. Kijk eens aan, die hoort bij het liedje Als het binnen regent. En dat is een liedje, nou daar heb je nog eens iets aan. Want ja, als het binnen begint te regenen, dan is er iets mis met het dak, want dan lekt het dak dus. Maar ja, wat moet je dan doen? Hoe zorg je ervoor dat niet het hele huis onder water komt te staan? Nou, K3 weet het en die gaan dat in liedvorm aan ons brengen. En is het liedje bij nummer 72, Als het binnen regent.

ja, ja, ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elk weekend een hartstikke leuk spelletje weg. Om lekker dus met z'n allen thuis te kunnen spelen. En ook dit weekend heb ik me weer een spel meegenomen wat van jou kan zijn. Ja, ik heb hier namelijk een gigantische speldoos van het spelletje. Je hoort hem hier. Het spelletje Mega Mindy en de ontsnapte boef. En dit is wel een heel erg bijzonder bordspelletje, want in het spelletje heb je niet één spelbord. Nee, je hebt er twee. Want één ligt boven op de tafel en de tweede is de kelder van een fabriek. En die kelder gaat dus onder tafel. Dus tijdens het spel zit je soms boven op tafel te spelen, maar soms ook onder de tafel te spelen. En allemaal als doel om in die verlaten fabriek de boef te vangen. Dus kun jij die uitdaging aan? Kun jij als Mega Mindy de boef vangen in het spelletje Mega Mindy en de ontsnapte boef? Nou, dan is dit spelletje echt iets voor jou. Dat spelletje kan dus van jou zijn. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. In het liedje van Mega Mindy ga ik één woord weglaten. En dan aan jou de vraag om dat woord goed in te vullen. Is het een vliegtuig? Is het een... Nee, dat is het niet. Het is Mega Mindy die je aan de hemel ziet. Weet je welk woord ik heb weggelaten in het liedje van Mega Mindy? Geef het dan door via het prijsvragenformulier op www.hallokidsradio.nl. Dan ga je naar winnen, ga je naar de weekendshow. Zie je ook een plaatje al staan van Mega Mindy, de ontsnapte boef. Geef het dan daardoor en wie weet ben jij wel de winnaar van dit weekend voor het spelletje Mega Mindy en de ontsnapte boef. Zal ik de prijsvraag nog één keer herhalen? Ik heb één woord weggelaten uit het liedje van Mega Mindy. Welk woord is dat? Is het een vliegtuig? Is het een... Nee, dat is het niet. Het is Mega Mindy die je aan de hemel ziet. Liefst.

En dan valt het ineens helemaal stil, want ik keek even op de klok en daar zag ik dat dit alweer het einde is van deze weekendshow. Ik vond het in ieder geval weer een heel lekker uurtje zo. Ik hoop dat jij het leuk hebt gehad. Ik hoop dat jij dadelijk heel lekker gaat eten. Een hele fijne avond hebt. En graag tot de volgende weekendshow. Doei doei!

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: geef ik ze ook aan oma. Ja, dan ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh,
1: ja. Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
0: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
2: Opstaan.

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Laat je horen voor de Kids Radio. De beste radio van Nederland.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: De Kikkerkoning. Ooit waren er eens, in twee verschillende landen, twee voorbestemde koningskinderen. Een prins en een prinses. Geboren bij dezelfde maan en beide zo mooi als de zon aan de hemel. De prins groeide op samen met zijn trouwe bediende Gustaaf. De prins was een echte kwajongen. Op een dag waren ze samen aan het jagen in het donkere bos.
1: Schiet nou op, Gustaaf!
2: Mijn prins, u bent zo snel dat ik u niet kan bijhouden.
1: Zie daar, dat hert!
2: Ja, wat is er mee?
1: Dat ga ik raken, met één schot.
0: De prins pakte zijn katapult, spande hem aan en schoot op het hert. En hij miste.
1: Nou ja, ik mis nooit!
0: Plotseling verscheen een boze heks.
3: Het donkere bos is van mij! Hoe haal je het in je hoofd op mijn dieren te schieten? Dit is een beschermd gebied! Dat zet ik je betaald! Ik zal je veranderen in een kikker!
1: Dit bos behoort aan het koninkrijk van mijn vader! Dus wat doet u hier zonder permissie? Bovendien, u verstoort mijn jacht en verjaagt de dieren met uw kijvende stem! Rotmens, daarbij, u stinkt een uur gans in de wind, hè, Gustaaf? Scheert u weg! Of moet ik u soms met mijn kattenpult verjagen?
0: De heks pakte haar toverstaf en prevelde een geheimzinnige toverspraak.
3: Ah, dan ben je een schat. Stierig, mensen, maar zin in.
0: De prins werd steeds groener en groener. En steeds kleiner en kleiner.
1: U beoudt nou. Nou, zeg, ik ben een prins.
3: Dat zal je leren. Spot nooit met een heks.
2: Prins, waar bent u? Laat me niet alleen.
0: De heks lachte en verdween in het niets.

0: andere koningskind, de prinses, leefde met haar vader de koning, haar moeder de koningin en haar 7 broertjes op in een ander land. Ze was zo mooi dat de zon altijd extra zijn best deed om haar goudblonde lokken nog meer te laten stralen. Iedereen hield van haar. De prinses was net jarig geweest en had van haar vader een gouden bal gekregen. Ze wilde niets liever dan de tuin ingaan om met haar bal te kunnen spelen.
1: Het is zo'n mooie dag. Goedemorgen, zon. Goedemorgen, vogels. Vinden jullie mijn nieuwe bal ook zo mooi? Een echte gouden bal.
0: Ze vond het het allerleukst om de bal zo hoog te gooien en dan zoveel keer als mogelijk in haar handen te klappen voordat ze hem weer opving. Maar deze gouden bal schitterde zo fel in het zonlicht dat hij de prinses verblindde als ze omhoog keek. En zo kwam het dat de prinses aan het spelen was met haar bal en niet merkte dat ze steeds dichter bij de vijver kwam. Een windvlaag uit het niets blies de gouden bal in een sierlijke boog in de hofvijver. Oh, hier had haar vader haar nog zo voor gewaarschuwd. Pas op bij de hofvijver, want deze gouden bal blijft niet drijven.
1: Mijn bal! Hij ligt in de vijver en ik kan hem niet meer zien, want ik zie alleen maar weerspiegeling van de zon en de wolken. En de vijver is ook nog zo diep. Hoe moet ik nou naar huis? Als mijn vader hoort wat er is gebeurd, zal hij zeker boos op me zijn.
0: De prinses zat bij de vijver te treuren om haar gouden bal, toen er plotseling gekwaak klonk.
2: Kan ik je helpen, prinses?
1: Wat is dat? Wie ben jij?
2: Ik ben een kikker.
1: Je bent de lelijkste kikker die ik ooit heb gezien.
2: Ik kan die gouden bal wel uit het water voor je halen.
1: Oh ja? Zou je dat voor me willen doen?
2: Maar natuurlijk wil ik dat voor je doen.
1: Als je dat voor me doet, zal ik je belonen met goud en juwelen.
2: Ja, wat heeft een kikker nou goud en juwelen? Ik wil maar 1 ding van jou.
1: Oh, nou ja, zeg het maar.
2: Ik wil je vriend zijn. En vanavond ben je komen eten en slaap in jouw bed.
1: Vrienden met jou? Eten bij mij aan tafel en slapen in mijn bed? Een kikker? Dat kun je niet menen.
2: Als jij mijn vriend wil zijn, zal ik de bal voor je gaan halen.
1: Oh, goed dan. Als jij de bal voor me haalt, dan ben je welkom bij mij.
0: De kikker sprong in het water en na enkele tellen kwam die alweer boven. Hij had de gouden bal in zijn kikkerbek.
1: Ah, mijn bal!
0: De prinses pakte de bal en rende zo snel mogelijk terug naar het paleis. Zonder ook maar een tel na te denken over de belofte die ze hem had gedaan.
2: Wacht op mij, prinsesje. Wacht op mij!
0: De kikker wilde haar nog inhalen, maar toen het prinsesje verdween in de verte, sprong de kikker terug in de grote hofvijver.

0: Die avond begon het diner zoals elke avond. Iedereen zat aan tafel. De koning, de koningin, het prinsesje en haar 7 prinsenbroertjes. De soep stond nog maar net op tafel of er werd 3 keer op de grote deur geklopt.
1: Wie zou dat kunnen zijn?
0: De lakei opende de grote deur en blies op zijn trompet.
2: Uwe majesteit, een bijzondere gast komt het zich als genodigde aan. Met uw permissie, sire, mag ik u presenteren de heer Kikker.
0: Niemand durfde iets te zeggen. Totdat...
3: Neemt u mij niet kwalijk, sire, maar...
1: Wie bent u? Wat wilt u in mijn paleis?
4: Wat denk je wel niet dat je aan het doen bent? Wat doe jij hier?
3: Maar prinses, ik heb uw gouden bal wel uit de vijver gehaald.
1: Heb jij jouw gouden bal in de vijver gegooid?
3: Ja, echt waar, echt waar. Ik heb het zelf gezien.
4: Papa, dat heeft de wind gedaan. Echt waar.
3: En ik heb er gouden bal uit de vijver gehaald in ruil voor haar vriendschap. Zij had me beloofd dat ik vanavond bij haar aan tafel mocht eten en in haar bed mocht slapen.
1: Is dat werkelijk waar?
4: Ja, vader. Dat is waar, maar ik dacht...
1: Lakei, haal een extra bord voor onze gast.
4: Maar vader, hij is een kikker.
1: Wat moet het volk wel niet denken als een prinses haar woord zomaar kan breken? De belofte van een prinses is van goud.
0: De lakei bracht een extra bord voor de kikker en zette deze naast de prinses neer.
3: Prinses! Prinses! Prinses!
4: Wat wil je?
3: Kunt u mij even op tafel zetten? Anders kan ik er niet bij. Ik ben tenslotte een kikker.
0: De prinses pakte met een vies gezicht de kikker op en zette hem naast zijn bord. De kikker smulde van de soep en ook van de vis. En zelfs het ijs vond de kikker verrukkelijk.
1: Heeft het allemaal gesmaakt, mijn beste meneer kikker?
3: Heerlijk, koning. Maar sire, ik ben nu wel wat moe.
1: Zou je dan niet graag wat gaan rusten en naar bed willen?
4: Ik wil niet dat hij in mijn bed slaapt.
1: Breng onze gast naar je kamer, prinses. Je hebt het hem zelf beloofd.

0: prinses pakte de kikker op. Ze zuchtte diep en liep naar haar kamer. Daar aangekomen sprong de kikker direct op haar bed. Toen het prinsesje dit zag, werd ze woedend.
1: Hoe durf je zomaar op mijn schone bed te springen, viezerik?
0: Ze liep naar haar bed, pakte de kikker op en smeet hem in de hoek van haar kamer. De kikker viel langs de muur op de grond en kermde van de pijn. De prinses schrok van wat ze had gedaan.
2: Je hebt me pijn gedaan. Je wilt helemaal niet mijn vriendje zijn.
1: Maar
2: ik weet het al goed gemaakt. Als jij mij één kus geeft, zal ik voor altijd verdwijnen uit je leven.
0: De prinses moest er niet aan denken om de kikker te kussen. Maar het idee dat ze hem nooit meer zou zien was te mooi. Ze liep naar hem toe en pakte hem vast.
1: Dit is het vreemdste wat ik ooit heb gedaan.
0: Ze tuitte haar lippen en deed haar ogen vol afschuw stijf dicht. Op het moment dat haar lippen zijn kikkerbek raakten, begon het te waaien. De kaarsen flakkerden en de kikker werd steeds zwaarder en zwaarder. Hij werd zelfs zo zwaar dat de prinses hem liet vallen. Toen de rust was weergekeerd, keek de prinses omlaag en voor haar voeten lag een prins.
1: Je bent een prins?
3: Ja, dat klopt. Een boze heks die had mij betoverd toen ik in haar bos aan het jagen was. Maar jij hebt me bevrijd.
1: Ik? Maar hoe kan ik me verontschuldigen voor mijn gedrag?
3: Wil je nog steeds dat ik voorgoed wegga?
1: Nee. Ik wil dat je voor altijd bij me blijft. Als jij dat ook wil, lieve prins.
0: Door het raam hoorden ze hoefgetrappel en gehinnik. De prins keek naar buiten. En daar stond Gustaaf met de koets en 8 paarden. De prins en de prinses liepen de trappen af naar buiten. Daar stond iedereen te wachten. De koning en de koningin namen afscheid van hun dochter en alle 7 prinsenbroertjes kregen een kus van hun zus.
1: Ik zal jullie missen, maar ik zal altijd aan jullie blijven denken.
0: De prins kuste de prinses, waarna ze in de koets stapten en samen verdwenen aan de horizon. Een lang en gelukkig leven tegemoet.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefantum Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefantum Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Vrouw Holle. Heel lang geleden leefden er een vader en een moeder met hun dochtertje Rita. Ze waren heel gelukkig tot op een dag de moeder stierf en de vader intens verdrietig achterbleef.
1: Oh, moet ik nou verder? Ik ga op zoek naar een andere vrouw. Een stiefmoeder voor mijn kleine dochter.
0: Hij vond een weduwe die ook al een dochter had en trouwde met haar. Maar zijn eigen vrouw miste hij nog iedere dag. En zo erg dat hij stierf van verdriet.
2: Nou, fraai is dat. Zit ik mooi met zijn dochter opgescheept. Maar ach, het is ook wel weer handig. Kan ze mooi alle vervelende rotklusjes opknappen.
0: En terwijl Rita aan het werk was, keek haar stiefzusje Mina toe.
3: Heerlijk zeg, dat alles gedaan wordt. Oh, en zusje, vergeet je niet mijn jurk te strijken, want ik heb morgen een feestje.
4: Een feestje? Oh, wat leuk. Oh, ik ga nooit naar feestjes. Oh, kan ik niet met je mee?
3: Natuurlijk niet, wat denk je wel? Je moet morgen de was doen, het pad schrobben en wol spinnen. Nee, zus lief, ik vertel je wel hoe het is geweest.
0: Toen Mina de volgende dag in haar mooi gestreken jurk naar het feestje ging, werd Rita door haar stiefmoeder naar buiten gestuurd om wol te spinnen.
4: Auw! Oh nee, ik heb in mijn vinger gesneden en nu zit de spoel helemaal onder het bloed. Oh, wat nu?
0: Rita werd bang. Ze wilde de spoel schoonmaken met water uit de put, maar liet hem per ongeluk vallen. Met lood in haar schoenen ging ze terug naar huis.
4: Moeder, ik durf het bijna niet te zeggen, maar...
2: Heb je weer iets doms gedaan, stom kuiken? Nou, vertel op!
0: Het meisje biechtte het hele verhaal op en liet haar bebloede handen zien. Maar haar stiefmoeder was niet onder de indruk.
2: Het is je eigen stomme schuld. Jij hebt de spoel in de put laten vallen, dus je haalt hem er zelf ook maar weer uit.
4: Maar...
2: Niks te maken. Je zorgt er maar voor dat hij terugkomt.
0: Rita klom op de rand van de put en keek naar beneden. Na lang aarzelen sprong ze. Ze viel en viel, dieper en dieper. En met een klap belandde ze op de bodem van de put.
4: Waar ben ik nu terechtgekomen?

0: Toen ze opstond, zag ze in de verte aan de rand van de wei een lief klein huisje staan.
1: Daar woont vast iemand die me kan vertellen waar ik ben.
0: Vol goede moed begon ze aan haar wandeling. Tot ze onderweg een oven tegenkwam. Een oven vol broden. Broden die tegen haar... praten?
2: Haal ons eruit! Haal ons eruit! We zijn al lang gaar en als we nog langer in deze hitte moeten blijven, verbranden we. En dan zijn we niet meer te eten.
1: Natuurlijk, ik haal jullie eruit.
0: Ze bedankte haar hartelijk. Het meisje wandelde vrolijk verder tot ze langs een boom kwam. En zei die boom nou iets tegen haar?
3: Oh, pluk toch alsjeblieft mijn appels. Ze zijn zo zwaar. Ik krijg er pijn van in mijn oude takken. Zelfs mijn stam begint ervan te kraken.
1: Tuurlijk pluk ik je appels, beste boom. Let maar eens op.
0: Rita ging direct aan de slag. En toen alle appeltjes netjes opgestapeld in de manden naast de boom lagen, vervolgde ze haar weg tot ze bij het huisje aankwam.
1: Oh, wat een ongelooflijk lief, leuk, popperig, suikerzoet, schattig, pittoresk optrekje.
0: Ze drukte haar neus plat tegen het raam en probeerde naar binnen te kijken. Zag ze daar nou iemand staan?
4: Je hoeft niet bang te zijn, mijn lieve kind. Kom rustig binnen. En als je me wilt helpen met mijn werk, dan mag je hier nog blijven ook. Als je maar iedere dag heel goed mijn bed opschudt. Zo goed dat er veren in het rond vliegen. Want dan sneeuwt het in de wereld hierboven. Ik ben vrouw Holle en vertel me nou maar eens wie jij bent.
0: Rita vertelde wie ze was en wat er was gebeurd.
4: Lieve kind, je zult wel honger hebben en moe zijn. Ik maak iets lekkers voor je en daarna ga je slapen.
0: Ze kreeg een heerlijk maaltje en een lekker zacht bed. En toen ze de volgende morgen wakker werd, hielp ze vrouw Holle met schoonmaken en schudde ze zo hard met de kussens dat de veren door de kamer vlogen.
4: Goed zo! Je bent echt een geweldige hulp.
0: Rita had het reuze naar haar zin. Maar na een tijdje...
1: Lieve vrouw Holle, u bent zo goed voor me geweest, maar toch verlang ik naar huis. Niet naar mijn stiefmoeder en mijn stiefzusje, maar ik mis het huis waar ik ooit zo gelukkig was, met mijn vader en moeder.
4: Dat begrijp ik best, mijn lieve kind. En omdat je me zo goed geholpen hebt, zal ik je zelf terugbrengen.
0: Ze nam Rita bij de hand en samen begonnen ze aan een lange wandeling tot ze bij een grote poort kwamen.
4: Achter deze zware deuren begint de bovenwereld. Ga maar gauw.
0: De poort zwaaide open. Rita keek nog één keer om. En plotseling begon het te regenen. Grote druppels goud die aan haar jurk en aan haar haren bleven kleven.
1: Vrouw Holle?
4: Dat is omdat je me zo goed hebt geholpen. Geen armoede meer voor jou, lieve kind. Van dit goud kun je kopen wat je maar wilt. Oh ja, hier. Vergeet deze niet.
0: Vrouw Holle graaide in haar zak en gaf Rita de spoel terug die ze in de put had laten vallen. Keurig schoon, geen spatje bloed meer te bekennen. Met veel gekraak en gepiep hoorde Rita daarna de poort achter zich dichtvallen. Ze keek om zich heen en zag op nog geen 20 meter afstand haar ouderlijk huis. Een haan die op de rand van de waterput zat, kraaide...
5: Kikerikier, kikerikier, ons vlijtige meisje is weer hier.

0: De stiefmoeder dacht dat Rita in de put was verdronken. En stiekem was ze daarom blij geweest. Maar nu haar stiefdochter binnenkwam, helemaal onder het goud, kon ze haar geluk niet op. En haar goedkope werkster terug en ook nog onder het goud.
1: Ach, mijn lievelingsdochter. Waar ben je al die tijd geweest? En wat is er gebeurd? En hoe kom jij aan al dat goud?
0: Het meisje vertelde het hele verhaal.
1: Oh, dat klinkt vrij eenvoudig. Dat gaan we dan toch nog een keer doen?
0: Dus riep ze haar luie, lelijke dochter.
1: Mina, jij gaat ook even die put in om vervolgens weer bedekt met goud terug te komen, dacht ik zo. Lijkt me leuk. Ja? Kom op, er wordt op je gewacht.
2: Nee.
1: Ja, niet zo tegenstribbelen.
2: Nee.
1: Kom op, die waterput in.
2: Mam, ik wil helemaal niet in die enge put. Ik wil het niet.
0: Mina krijste zo hard als ze kon. Ze stampte op de grond, maar niets hielp. Haar moeder zette haar vastberaden op de rand van de put en gaf haar een zetje. En ook Mina schrok van hoe diep de put was.
2: Oh, ik dacht dat er geen einde aan kwam, zeg! Nou, dat moet het zijn. Dat ongelooflijk klein, lief, popperig, suikerzoet, schattig, pittoreske optrekje. Snel, want dan kan ik nog net stinkend rijk worden voor het donker wordt.
0: Toen ze bij de oven kwam en de broden haar smeekte om hen eruit te halen, snauwde ze.
2: Ja, toch! Ik ben niet gek. En dan zeker mijn handen verbranden. Ben ik nou zo slim of zijn jullie nou zo dom?
0: Ook de appelboom kreeg geen hulp toen hij daarom vroeg.
2: Het moet toch niet veel gekker worden, zeg. Straks moet ik nog orders opvolgen van een walnoot. Of buigen voor een banaan. Als iedereen maar zeurt om hulp, dan kom ik nooit bij die vrouw bolle, opgezwollen, holle, knollen, of weet ik veel of zoiets.

0: Bij het huisje aangekomen ging ze zonder kloppen naar binnen.
1: Wat een afschuwelijke grote tanden. En wat een ontevreden mond. Oh, en die geniepige oogjes. Ugh.
0: De eerste dagen deed het stiefzusje braaf wat haar werd opgedragen. Maar na een tijdje...
2: Het is genoeg. Ik heb er meer dan genoeg van.
0: Dus stond ze veel te laat op en vergat ze regelmatig het bed van vrouw Holle op te schudden. Zodat er zelfs in Leg, waar de koningin altijd gaat skiën, geen sneeuwvlokje meer te bekennen was.
1: Zo loopt alles in de war. Niks geen sneeuwpret meer in de bovenwereld. Niks geen blije kindergezichtjes. Niks geen winter Efteling.
0: Het huisje van vrouw Holle werd viezer en viezer. De luie Mina vertikte het om nog één gemanicuurde nagel uit te steken.
1: Ik ben jou helemaal spuugzat. Ik breng je terug naar de bovenwereld naar huis. Ga daar maar lekker nutteloos zitten wezen.
2: Het zou onderaan tijd worden ook,
0: kirde Mina. En haar ogen begonnen te glinsteren toen ze dacht aan al het goud dat ze over zich heen zou krijgen. En zo stond ze niet lang daarna bij de poort. Haar ogen gesloten, haar hoofd omhoog en haar armen gespreid. Klaar om het goud op te vangen. Maar het was geen goud dat er naar beneden kwam. Nee, het was pek. Vieze, taaie, zwarte, stinkende pek.
1: Dat is de beloning voor je luiheid.
0: Met een flinke klap vielen de poortdeuren achter haar dicht. Zo kwam Mina thuis.
1: Wat krijgen we nu? Wat ziet je eruit? Waar is het goud?
0: Maar hoe ze ook schrobden en boenden, ze bleef zwart.
1: Oh, wat ben je toch een verschrikkelijk lui, je lelijk pikvarken. Had jij maar gedaan wat je lieve stiefzus voor vrouw Hulle hebt gedaan, hè? Die hoeft zich haar hele leven lang geen zorgen meer te maken om geld. Kreng dat je bent, kreng van Laban.
0: De haan die op de putrand zat en het hele tafereeltje had gadegeslagen, vond het prachtig. En zodra hij de kans kreeg, kraaide hij dan ook zo hard als hij kon.
3: Kikkerikier, kikkerikier, de zwarte Mina is weer hier.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterham en thee op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chak, lakababoom, balakaboom, chak.
1: Hoi, ik ben Sanne Veldhuis, ik ben 8 jaar en ik luister jullie muziek elke dag. Ik vind het ook hartstikke leuk. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: snap ik het. Ja,
1: ja, jij ook.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, nee, nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hoi, ik ben Stella Polleman en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk. Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thij en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.
7: Ja, daar zijn we weer. Yeah. Doe de warming up.